meer zagen ze dan wat is zo. Ik haalde de reizen op. Onmiddellijk hoge dood waren het bloos. Ik schiep het schrikken op. Om euch de sicherheid anders. We hebben ja Emanzipation. Dan kijk eens maar om en op euch. Het is de reis, ja.

Steinei. En die brombeerbissen glij in het diepe. Tussen hennen.

0: slim. Koffie, krank, ik ben.
1: Gaat dan nog niks. Jetzt is was da.
2: Ja, was?
1: Ja, da verrek.
2: Oh.
1: Was is da los?
2: Ja,